wakagurira kuvhi ndakagurira mugeto resakubva mutare idzingoma idzitai dzingwa dzichibuda ainzi majuke a box kana kuti jukebox ichibuda mbawa mumatida tiri murocation ndibaba wamumwe munhu wanenge waenda pajukebox wokanda mashere nawo muchimachine chainzi jukebox wosarudza venenzia apo